Kan niet hangen met die vlodders, die mongels. Nieuw kids onder blokkers. Die mensen zijn dommer dan f***ers. En rijden op kapotte brommers. Kanker, infantiele, imbecile, labiele, schlemiele en pedofiele. Zielen en worden alleen maar bielen.